0: Ja, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik heb het echt heel erg voor. Voor dat.
1: Ya encontré la parte de arriba.
0: Pero ¿dónde queda?
1: Acuérdate que era un buen. Bueno,
0: esto es la cita libre. Sí.